alles wijken, kiki miki. Je mag ooit in alles wijken, kiki miki. Ja, moet doen met olie her, kiki miki. Olie binnen mijn bel, kiki miki. Kijk zijn oe lijken, kiki miki. Ja, raak al wonen kijken, kiki miki. Ja, goeie wiegma zat als alle, kiki miki. Kolen middag in de stallen, kiki miki.